0: We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Pinocchio.

0: Och, dank u wel.
1: Hoor je hem voor het grond?
2: Ah! Mooi!
1: Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
3: Werpenjagers, onversaagd!
4: Efteling Kids Radio.
5: Joehoe!

0: SL.
1: Piet, dat is erg zee.
0: Soms denk ik ook aan 6 vel.
1: No, dat is nog veel zee.
0: Niet 5 L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers. Je hebt geen keus en 4 zijn de poot van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.

0: lievelingscijfer, Bert?
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar zes zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar enkel cijfer telt meer mee.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Efteling Kids Radio.
1: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoel.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maak dat op zand dan.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen, maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer, want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip, of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis. Kom jullie!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja, ja, is goed hoor.
5: Hé, wat is dat? Ring!
4: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie! Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
5: Maar hij ligt gewoon hier.
6: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
7: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
6: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
7: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
6: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
7: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
6: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
5: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
6: Oh nee?
5: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
6: Ah ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
5: Ja, meneer.
7: Daar zal je hem hebben.
5: Pardon, mag ik er even langs?
7: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
5: Ja, maar...
7: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
5: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
7: Dat is ook precies de bedoeling.
5: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
7: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
5: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
5: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die daar tegen de muur aan staat.
1: Wat?
5: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
5: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
5: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
5: Dat zal ik u vertellen.
7: Waar blijft die nou?
6: Daar heb je hem.
7: Ah, wat heeft hij bij zich?
6: Niks.
7: Niks?
5: Hallo.
7: Waar is je beloning?
5: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
6: Amai. Op bezoek bij de prinses.
5: Tot ziens.
7: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
6: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
6: Als je nog eens wat weet...
7: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

hier. Ja, amai. Mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

0: Kids Radio.
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: en playbacks.
1: Ik ben het, Wolf.
2: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
3: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

0: groot kapje hier.
1: Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Doornroosje. Er waren eens een koning en koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Doornroosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën, maar de koningin die had maar 12 gouden borden.
3: Ach, een feetje meer of minder zou de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13.
2: Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Doornroosje. Maar plotseling kwam de 13e vee binnen.
4: Ik heb ook een wens voor Doornroosje, zei ze met valse stem. Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan het spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt.
2: Gelukkig had de jongste vee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze. Ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen. De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Doornroosje zich nooit zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Doornroosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in een kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje:
4: wil je dat ook eens proberen?
2: Dat wilde Doornroosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en, auw, ze prikte zich aan de naald. Doornroosje viel daarna meteen in een diepe, diepe slaap. En het wonderlijke was, tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij en het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen. En in de kamer met het spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven. Onmiddellijk deed Doornroosje haar ogen open. Ze had 100 jaar geslapen. Op slag werd ze verliefd op de prins. Alle andere kasteelbewoners werden ook weer wakker.
3: De koning stond op van zijn troon en riep: laat het feest beginnen!
2: Het werd een onvergetelijke dag en Doornroosje danste de hele avond met haar prins. En het duurde niet lang of er werd weer feest gevierd. Want de prins en zijn Doornroosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Sterrenbeeld.
1: Oh, hier ben ik, Wolf. Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebeurd? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

kapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Meester doet hij het natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem al weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op,

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klonnetje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

0: kopjes, net zoals een katje.
1: Wij doen de dierendans, de dierendans, de dierendans. Wij doen de dierendans, de dierendans doen wij.
0: En kun je ook miauwen?

0: chips kunnen gaan snijden. Waarom drinken we? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Ra, ra, ra, ra, ra. Nee.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijku! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kaku! Hé, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Jongen, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dat zijn die andere standbeelden. Mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou?
2: Akababa. Ababa kadra. Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bak patat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten.
1: Kom jij maar binnen. Dan krijg je thee.
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha. Inimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monomini-molecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terugtoveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach,

0: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
2: Lekker draaien!
3: Alle tovertwinkels!
1: Dat wordt lachen!
4: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Het is rood en gaat naar de bakker. Broodkapje!
2: Efteling Kids Radio.

0: dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Hé, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

Stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Jongens en meisjes, dames en heren, welkom in het prachtige theater van Efteling Kids Radio. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar welke voorstelling we gaan luisteren. De musical van vandaag is... de Efteling Musical, De Sprookjesboom. Voor alle ouders, gelief je telefoon uit te zetten... en het is niet toegestaan om foto's of video's te maken van dit hoorspel. Dus ga er maar goed voor zitten en pak wat lekkers te eten en te drinken. Veel plezier bij deze musical.
3: Hallo, lieve kinderen. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Weten jullie wie dat is? Ik dacht even dat het de reus was, omdat hij ook altijd zo snurkt. Maar ik heb hem nog nooit gezien. Wat zou hij hier komen doen? Oh, weet je wat? We gaan het hem gewoon vragen. We gaan hem wakker maken, goed? Ik tel tot drie en dan roepen we met z'n allen zo hard als we kunnen opstaan. 1, 2, 3, opstaan!
1: Hey, hallo allemaal. Maken jullie nou zo'n kabaal? Wat is er aan de hand?
0: Roodkapje!
1: Hey.
0: We proberen deze meneer wakker te maken. Wat een gigantisch grote man, hè? Ik word later ook zo groot.
1: Maar wie is het dan?
0: Dat weten we niet.
1: Oh.
0: Dat gingen we hem juist vragen. We gaan hem wakker maken, goed?
1: Ja.
0: Ik tel weer tot drie en dan roepen we weer met z'n allen zo hard als we kunnen opstaan.
1: Opstaan.
0: Oh, en de papa's en mama's doen ook mee.
1: Ja.
0: Daar gaan we. 1, 2, 3. Opstaan!
2: Waar ben ik?
1: In het Sprookjesbos.
2: Oh, hallo. In het Sprookjesbos.
0: Wie ben jij eigenlijk?
1: Ja.
2: Ik ben Willem. Willem de houttakker.
0: Oh.
2: Oh, ik heb geen idee hoe ik hier terechtgekomen ben. Ik was in slaap gevallen. Hoe heet het hier, zei je?
1: Sprookjesbos.
0: Uit welk sprookje kom jij eigenlijk?
1: Ja.
2: Uit welk sprookje? Ik kom helemaal niet uit een sprookje. Oh, jullie geloven nog in sprookjes? Ja, maar jullie weten toch wel dat sprookjes niet bestaan?
0: Oh. Natuurlijk wel. Ja. Ik kom zelf uit een sprookje. Ik ben Klein Duimpje. Hé, hey, ik ben een BS'er, hoor. Een bekende sprookjesbosbewoner.
2: Is dat zeker Roodkapje?
1: Ja!
0: Ja, zij is ook een BS'er.
1: En jij bent dus een mens.
2: Ja.
1: Wow, Willem. Wat heb jij grote handen.
2: Ja, dat komt omdat ik houthakker ben.
1: En Willem, wat heb jij een grote bel?
2: Dat komt omdat ik houthakker ben.
1: Willem? Wat heb jij een grote mond?
2: Daar kan een houthakker als ik veel mee eten. Zo ben ik ook zo groot en sterk geworden.
0: Ik word later ook zo groot en sterk als ik heel veel eet.
1: Als jij heel veel eet, ja.
2: Nou goed, ik moest maar eens gaan. Het is een mooie dag om een paar bomen om te hakken. Dag, kinderen.
0: Wauw. Een echte houthakker. Oh, dat vind ik gigantisch gaaf. Ik moet gauw even gaan kijken wat hij allemaal eet.
1: Hé, wat ga je doen?
0: Ja, ik moet weten wat hij eet.
1: Nee, maar... Ja, nou, ik weet het niet hoor, met die houthakker. Ik bedoel, hij gelooft niet in sprookjes. En het is een mens.
0: Oh.
1: En stel je voor, hé, straks gaat hij alle bomen omhakken.
0: Oh.
1: En nog veel erger. Alle mooie bloemetjes vertrappelen.
3: Efteling Kids Radio.
4: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: heb helemaal geen horens op zijn kop. En hij heeft ook helemaal geen bloed aan zijn handen.
1: En zo te zien heeft hij ook geen scherpe tanden.
2: Wacht. Bent u het monster?
3: Het monster? Nee, natuurlijk niet. Oh, een monster. Willem. Wat zijn jullie mooi verkleed.
0: Hé, wat?
3: Mooi kostuum.
1: Zeg, meneer Willem, wat komt u hier eigenlijk doen?
2: Wow.
1: Oh ja, ik ben prinses Assepoester.
3: Ik ben
1: hallo allemaal. Hey, Willem.
0: Ah, jij bent hier zeker om mijn schat te stelen.
1: Nee, joh. Willem is houthakker. Daarom heeft hij ook zo'n grote mond.
2: Houthakker? Zeg, u komt hier toch niet al onze mooie bomen omhakken?
3: Ik hak nooit de mooie bomen om. Ik hak alleen de kale en zieke bomen om. Op de lege plek plant ik kleine, frisse boompjes. Nou, zo blijft het bos altijd groen en gezond.
0: Nou, dat snap ik niet.
2: Nee, ik ook niet.
0: Oh, maar ik snap het wel, oh Willem. Oh, heerlijk lijkt me dat. Houthakken. Dat is weer wat anders dan goud kakken.
3: Ja, ja, het is het allermooiste beroep dat er bestaat.
0: Ja, hakken, hakken, hakken. Hakken, hakken.
1: Ja, meneer Willem, toch begrijp ik het niet helemaal. U houdt van het bos, maar u hakt wel de bomen om.
3: Prinses Assepoester, mag ik u een vraag stellen?
1: Maar natuurlijk.
3: Heeft u houten vloeren in uw huis?
1: Kasteel.
3: In uw kasteel? Heeft u houten vloeren in uw kasteel?
1: Ja.
3: Ja, en heeft u dan ook een houten ophaalbrug?
1: Ja.
3: En houten deuren?
1: Ja, ook. Hé, eigenlijk is heel veel gemaakt van hout.
3: Precies. En wie weet waar al dat hout vandaan komt?
0: Nou, dat is wel een hele simpele vraag. Daar geef ik geen antwoord op.
1: Oh, groeit het misschien aan bomen? Net als appels.
3: Bijna goed. Het zijn de bomen zelf. Huh? Elke boomstam is van hout. Ja, als ik geen bomen zou omhakken, heeft dat timmerman geen hout om dingen te maken.
1: Ah, dus het is eigenlijk een heel nuttig beroep.
3: Het is het allermooiste beroep dat er bestaat.
0: Ja, hakken, hakken, hakken. Al heerlijk lijkt me dat als zo'n boom zo flap tegen de vlakte gaat. Zo van ren.
3: Maar pas op, hè. Wel eerst van onderen roepen.
0: Van onderen?
3: Van onderen!

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

peekaboe. Zie ik daar een hele zaal vol knibbelknabbelkindjes? Ik ben dol op kinderen.

0: een jongetje, knibbel, krabbel, kruisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Van
0: onderen. Dat zegt mij niks.
2: Goedemorgen.
0: Huh?
2: Heerlijk weertje niet waar, mevrouw?
0: Zeg, ik ben niet doof. En wat denk jij trouwens wel? Als die boom bij jou toch eens boven mijn huisje zou zijn gevallen. En denk jij trouwens maar niet dat ik...
2: Wat zegt u, mevrouw?
0: Dit, niks. Wie ben jij?
2: Ik ben Willem. Willem de houthakker.
0: Nou, Willem. Wij hebben hier in het Sprookjesbos geen houthakkers nodig. Scheer je weg!
2: Rustig maar, mevrouwtje. Ik ben al weg. Volgens mij bent u toe aan een lekker middagdutje.
3: Daar, mevrouwtje!
0: Jij rare houten Klaas die je bent! Als Jan en alle man toch zomaar hier dit Sprookjesbos in zou komen wandelen om bomen om te hakken. De ene dikke boom na de andere van die hele dikke bomen. Zoals de Sprookjesboom. Oh, de Sprookjesboom. Ik krijg ineens een geweldig idee.
4: Gatje Benjamin, ik ben het. Je moeder.
5: Is hij weg? Is hij weg?
4: Hekse. Zeg, heb jij heel toevallig Gatje Benjamin gezien?
0: Gatje Benjamin?
4: Ja.
0: Gatje Benjamin? Nee.
4: Nou, dat is toch ook een beetje vreemd, want hij zou hier ergens moeten zitten. Oh. Zeg, hebben jullie Gatje Benjamin gezien?
6: Nee!
4: Nee.
0: Wolfje! Ja. Rennen!
4: Ja. Jij heks! Aan jou heb ik toch ook helemaal niks? Ik meis.
0: Ja!
4: Zeg, weet je wat het gewoon is met jou?
0: Nou.
4: Nou, volgens mij ben jij gewoon niet slecht genoeg.
0: Niet slecht?
4: Nee.
0: Ik? Niet slecht?
4: Nee.
0: Ik ben nog altijd veel slechter dan jij. Jij kan nog heel wat van mij leren, wolfje.

0: duizend.
1: Nou, wat ben ik onder de indruk.
0: Hé, hey, weet je wat? We doen gewoon even een test. Deze kant hier hoort bij mij en dat daar, dat is jouw publiek. En als ik zo doe, dan roept mijn publiek heel hard boe. 1, 2, 3.
1: Oh, en als ik zo doe, dan roepen jullie boe. Ik ben niet de liefste, hè?
0: Maar jou roepen ze ook helemaal niet hard boe.
1: Wel.

0: Kom eens. Kom.
1: Kom.
0: Er was hier daarnet.
1: Ja.
0: Een houthakker.
1: Oh.
0: En nou dacht ik, als die houthakker nou eens de sprookjesboom omhakt.
1: Ja, en dan?
0: Nou, dan lopen al die verhalen veel slechter af.
1: Oh, dan krijg ik goed hapje te pakken.
0: Ja, en ik word de mooiste van het land.
1: Oh, dan leefde de geitjes niet lang meer. En dan leefde ik nog lang en heel gelukkig.
0: Ja, dat klinkt goed, hè?
1: Ja. Vertel nou eens, waarom zou zo'n houthakker nou zomaar op eigen houtje de sprookjesboom gaan omhakken?
0: Ach, wolf! Hm. Daar heb je nou toverdrankjes voor.
1: Oh.
0: En ik ga er meteen eentje brouwen. Ah. Ik ben ook zo heerlijk gemeen.
1: Hé, hey, nou heks, je bent al bijna net zo slecht als ik.
0: Ik ben veel slechter.
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Zo, nou, eens even zitten hoor. Want van al het houttakken krijg je honger.
1: Aha, een appel.
2: Hey, wat ben je aan het doen?
1: Ik hou de houttakker in de gaten.
2: Waarom?
1: Omdat ik wil weten wat hij eet. Want dan ga ik dat ook eten, omdat ik net zo gigantisch groot en sterk wil worden. Vanochtend at hij 10 boterhammen. Dus eet ik er vandaag ook 10.
3: En ik zit al bij 5.
2: Pas bij 5?
1: Ja, ik heb niet zo gigantisch grote mond als hij, hoor.
2: Nee. Eeuw!
1: Wat is dat?
2: Oh, huh? Ik denk dat ik dat wel weet.
1: Oh, wat dan?
2: Krokodillendarmen. Bleh.
1: Oh, dat lust ik echt niet.
2: Ja, maar dan blijf je dus voor altijd zo klein.
0: Oh, wat een prachtig bos is dit, zeg. Ik zou bijna geloven dat het echt een sprookjesbos is, maar ja. Dat kan natuurlijk niet, want sprookjes bestaan niet. Of wel? Bestaan die wel? Ja. Maar waarom heb ik dan nog geen kabouter gezien? Huh? Wat? Wat zeggen jullie? Een kabouter achter mij? Ik zie helemaal geen kabouter. Het is ook niet zo raar, want kabouters bestaan niet. Punt. Een draak. Nu weer een draak. Ja, ja, maar dat is geen draak. Ik zal eens kijken wat het is. Ik zie het al. Ik zie al wat het is. Zal ik jullie zeggen wat ik denk dat het is? Een groene kanarie.

0: aan.
1: Oh, oh. Jij die mij nog niet kent. Oh. Als draak zit ik vol temperament. En ik voel me pas in mijn element. Als jij een beetje bang voor me bent.

0: Hey. Die draak moet niks hebben van die houthakker.
1: Nee, maar dat komt omdat Willem niet in sprookjes gelooft.
0: Oh ja, maar dat vind ik eigenlijk ook heel erg stom.
1: Oh, ik vind hem best aardig.
0: Ja?
1: Ja, hij is zo gigantisch groot.
0: Ja. Hey, en weet je wat ik denk?
1: Nee, maar ik weet nooit wat jij denkt.
0: Nou, ik denk dus... Kom eens.
1: Oh ja.
0: Ik denk dat Willem Assepoester leuk vindt.
1: Oh ja, dat denk ik ook, want hij zei wauw.
0: Ja, en toen ging hij ook nog de hele tijd stotteren.
1: Ja, ja, ja, zo van...
0: Oh, wacht.
1: Oh, ja, ja.
0: Oh, ja. Ik ben prinses Assepoester.
2: Ik ben, de bomen houten hakken, hakken, hakken, hakken, hakken.
0: Dat zo, ja. Ja, maar ik snap het eigenlijk wel. Ja, ze is natuurlijk gewoon heel erg knap.
1: Wie?
0: Assepoester.
1: Oh ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh. Maar Roodkapje?
0: Ja.
1: Ik vind jou veel...
0: Wat?
1: Ik vind jou veel knapper, hoor.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, oh lief. Ja. Nou, en ik vind jou... Ik vind jou...
1: Ja?
0: Een beetje dik.
1: Huh?
0: Ja, jij eet gewoon veel te veel.
1: Ja, maar dat is helemaal niet waar.
0: Jawel, jawel. Krokodillendarmen en zo.
1: Oh, dat is niet eerlijk. Hé, hey, kom hier. Wacht op mij.

moi. Zeg, wees eens eerlijk. Wie denkt er in dat hij nog knapper is dan ik? Steek je vingers op. Oh, zoveel. Jo, krijg toch allemaal de hek. Want de knapste dat ben. Ik ben slim en intelligent.

0: Dank u wel! Ja! Doorklappen, kom, kom. Kom, doorklappen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Efteling Kids Radio.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.
0: Oh, en nog meer applaus! Ja, ik hou van mezelf.
3: Pink,
0: ja?
3: Ben jij eindelijk klaar met niks doen?
0: Ja.
3: Kom eens helpen!
0: Oh.
3: Er is werk aan de winkel.
0: Oh. Gaan we een drankje voor de houthakker brouwen?
3: Ja!

0: van een moeder? Ja. Dat moet er nog in.
1: Oh, ik weet al iets. Het oorsmeer van de moeder. Nou, oorsmeer, moeder. Ik kom hier aan. Mag ik even? Oh, kijk, lekker veel.
0: Kom snel.
1: Nou.
0: Een haar van een papa.
1: Oh ja, een haar van een papa, een haar van een papa, een haar van een papa. Onthouden, onthouden, onthouden. Een haar van een papa, een haar van een papa, een haar van een papa. Oh. Ex, zal ik vragen of die meneer misschien nog wel wat borsthaar over heeft?
0: Laat maar, ik heb al. Bedankt.
1: Oh. Maar daar zit ook nog een lekker sappig meisje. Mag die ook in de kookpot?
0: Nee! We moeten dit drankje afmaken.
1: Oh, jammer.
0: Oh. Oh. Hey. Vraag anders of ze een ander keertje terugkomt.
1: Oh, slim. Ja. Hey. Hey, meisje. Zeg, vraag jij even aan je papa of mama of ze nog een keer een kaartje voor je kopen? Want dan stoppen we je dan lekker in de kookpot, goed? Ze doet het!

0: Kom.
1: Kom.
0: Zo. Als iemand straks dit drankje drinkt, dan krijgt hij heel veel zin om de sprookjesboom om te hakken. Okay. Nou, dan hoeven we nu alleen nog maar de houthakker te lokken.
2: Oh ja, de houthakker te lokken, ja, de houthakker.
0: Maar hoe lok je een houthakker?
1: Oh, nou, dan moet je gewoon het geluid van een boom nadoen.
0: Het geluid van een boom?
2: Ja.
0: Het geluid van een boom!
2: Ja, kijk, kijk zo.
3: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.
4: Goedemiddag!
2: Oh. Kijk, tada.
4: Ik zie dat de kostuumeerbal nog in volle gang is.
0: Af! Af! Zeg, Willem, jij zal wel enorme dorst hebben gekregen, hè? Van al dat hout hakken.
4: Nee, nee, nee, ik moet zeggen van mijn reuze mee. Ik ben nog...
0: Kijk eens. Heerlijk drankje. Zelf gemaakt. En dan drinkt hij dat drankje op. En dan... Oh, ik ben ook zo heerlijk gemeen.
4: Ja, ik ook, hoor. Wat zegt u mevrouw?
0: Niks. Zeg. Smaakt het?
4: Wat is het precies?
0: Appelsap.
4: Ja, okay. Het ruikt heel anders.
0: Drink nou maar.
4: Maar weet u het zeker?
0: Ja!
4: Proost!
0: En? Smaakt het?
4: Heerlijk.
0: Ja.
4: Was er wel een vieze haar in?
0: En? Voel je al iets?
4: Nee, hoezo? Al ik wel. Ik krijg plotseling enorme zin om... Oh. Oh.

0: een grote, dikke bal om te hakken. Is hier ergens een grote, dikke boom waarop ik mij kan uitleven?
1: Nou, toevallig wel, ja. De sprookjesboom. En het wordt de tijd dat daar nou eens brand uit van gemaakt wordt.
0: De sprookjesboom, inderdaad. En we maar eens klaar zijn met het rare gedoe met die sprookjes. Ja. Maar is die sprookjesboom ook een lekkere, dikke, grote boom?
1: Ja, het is een heerlijke, dikke, vette, grote, oude, lelijke, praatzieke boom. Ja.
0: Dan is het echt iets voor mij.
2: Ik begin jou al bijna aardig te vinden.
0: Ik ga er meteen op af.
2: Ja!
0: Zeg, waar vind ik een sprookjesboom?
1: Nou, je moet gewoon een klein stukje rechtdoor. En dan links.
2: Nee! Rechts!
1: Oh ja, rechts. Nou, het is gewoon die boom die de oren van je kop kletst.
0: Ja, maar dat doe niet lang meer.
2: Het is gelukt!
1: Yeah.
2: Hij gaat straks de sprookjesboom omhakken. Yeah. Ik ben ook zo heerlijk gemeen.
1: En nou, heks, ik geef het niet graag toe, me. Je bent al bijna net zo slecht als ik.
3: Van Heks. Hé, weten jullie wat? Ik ga hulp halen. Ja, gauw!
4: Efteling Kids Radio.
5: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.
6: Ja! Hallo allemaal, daar ben ik weer, Ezel. Hi. En ik heb iets meegenomen. Willen jullie weten wat?
7: Ja.
6: Ik zei, willen jullie weten wat?
7: Ja.
6: Ja. Tada! Een echte bel. Een houthakkersbel. Mwah. En hij is scherp, joh. Hey, moet je eens voelen. Moet je eens voelen. Moet je eens voelen. Oh, scherp, hè?

0: Zo.
1: Oh. Daar heb ik wat dorst van gekregen, hoor. Van zo'n liedje eruit te poepen.
0: Zo.
1: Hé. Hey. Maar dat is toevallig. Daar staat een lekker drankje. Die ga ik eens lekker opdrinken.
2: Zo.
1: Hé, gaat je benen mee?
2: Je mag dat niet.
1: Gaat je benen mee? Wat doe je
2: nee,
1: nou?
2: Nee, maar dat
1: gaat je benen mee? Dat is mijn drankje. Gaat je benen mee? Gaat je benen mee?
2: Nee. Ezel, luister nou even.
1: Ik ga eerst die drankje opdrinken. Mag jij me daarna vertellen waarom ik dat beter niet had kunnen doen?
2: Nee.
1: Zo. Nou, daar gaat hij, hoor. Zo, dat is lekker. Nou, geitje Benjamin, vertel eens. Hey. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Ja! Ik ga de sprookjesboom ommaken! Ja! Hakken, hakken, hakken! Hakken, hakken, hakken! De sprookjesboom omhakken!
3: Wat is er aan de hand?
2: Oh, Langnek! Ezel die is op weg naar de sprookjesboom om hem om te hakken. En het komt allemaal door het drankje van Heks.
3: Nou, dat lijkt me niets om je zorgen om te maken. Ezel is toch niet sterk genoeg om bomen om te hakken?
2: Ja, maar de houthakker, hè, die heeft het drankje ook gedronken. En die is nu ook op weg naar de sprookjesboom.
3: Oh jee.
4: Wat hoor ik nu? Zie je nou wel, wat een toestand.
5: Wat? Wat is een toestand?
4: Nou, die houthakker gaat de sprookjesboom omhakken.
5: Maar dat mag niet.
3: Nee, als de sprookjesboom wordt omgehakt, dan leven we niet meer lang en gelukkig.
5: Oh, dat zou een ramp zijn.
3: Ja, dat zou een ramp zijn. Hey, wacht eens even. Huh? Wat doen we altijd als er een ramp is?
5: Dan roepen we... Vaki!
3: Juist!
5: Ja! Maar hoe ging dat ook alweer?
4: Dat was een speciale manier voor.
3: Ja.
2: Weten jullie misschien wat we moeten doen? Wat?
4: Moeten
2: drie keer stampen.
3: Ja, natuurlijk. Nou, dan stampen we allemaal tegelijk.
4: Okay.
3: Ik tel tot drie en dan stampen we drie keer op de grond.
4: Ja, okay.
3: 1, 2, 3. Nou, volgens mij kan dat nog veel harder. 1, 2, 3.
2: Ja!

0: Efteling Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.
2: Die landing verliep niet zo vlekkeloos. Maar hopelijk vindt men de zwarte doos.
3: Vaak hier, fijn dat je er bent. We hebben een groot probleem.
4: Ja, ezel en de houthakker gaan de sprookjesboom omhakken.
2: De sprookjesboom omhakken? Wat een schobbejakken.
4: Nou, en het komt dus allemaal door het drankje van heks.
5: Ja, ze zijn betoverd.
2: Och, die heks zit mij onderhand tot hier. Tot hier. Maar ik verzin wel een manier. Ja! Ik weet een manier om ze tegen te houden. Wij gaan een toverpoort bouwen.
6: Een toverpoort?
2: Een toverpoort, goed gehoord. Want gaan zij daar doorheen, dan... poef, weg is het probleem.
3: En hoe bouwen we zo'n toverpoort, Fakir?
2: Ach, zo'n toverpoort gaan wij bouwen met blokken. Groene, gele, rode en blauwe. Ze liggen verspreid door het bos. Verscholen in het mos.
4: Oh.
2: Kinderen, kijk goed rond allemaal. Want er liggen er ook een paar in de zaal.
4: Ik zie
3: daar een blok.
5: Goed daar!
3: Jawel.
5: Ja. Ah, die pak ik.
2: Ja!

0: En nu?
1: Nou, zoek ook alle andere blokken erbij. En breng ze dan naar mij.
2: Oké.
3: Oh, Gijsje, ben je mee?
2: Ja.
3: Ik ga wel achter het kasteel zoeken.
2: Oh ja, het lijkt wel verstoppertje.
4: Die nacht zochten ze in heel het sprookjesbos naar blokken. En samen met Fakir bouwden ze aan de toverpoort.
0: Mm-hmm. Fakir, alsjeblieft.
1: Toch, Langnek. Dank je wel. Ja. Zo gaat het lekker snel. Oh ja, ja. Poef. Oh, nu moeten we er nog één.
0: Oh, en die krijg je van mij zometeen.

0: is hier gedaan. Oh. En nu maar hopen dat ze er aan onderdoor zullen gaan. Aan onderdoor, poef. Nee? Oké. Shalali, shalala, shalali.
1: Oh, ja. Ze moeten natuurlijk onder die poort door.
2: Oh, natuurlijk. Ja. Kinderen, als jullie ezel en houthakker zien, zorgen jullie er dan voor dat ze onder de poort doorgaan?
3: Ja, want pas dan wordt de betovering verbroken.
1: Ja. En dan gaan wij ons nu verstoppen. Oh, ja.
2: Of ik al iets zie?
4: Ja.
2: Nee, nog niets.
1: Ik hoor iets.
2: Ja, daar komt iemand aan.
1: Oh jee! La la la la la la la la la.
5: Prins,
1: hey, hallo. Hè? Wat doen jullie nou in de bosjes?
2: Oh, we zitten op de uitkijk.
1: Ja, want houthakker en ezel, die zijn op weg naar de sprookjesboom.
6: De sprookjesboom?
3: Ja, want die gaan ze namelijk omhakken.
1: Oh, ja, en het komt dus allemaal door het drankje van heks.
6: Oh, maar dat is echt heel, heel erg.
3: Hey, prinses Assepoester.
2: Prinses Assepoester.
1: Prinses Assepoester.
2: Prinses Assepoester.
1: Prinses
2: Assepoester.
6: Waar ben ik?
7: In het sprookjesbos.
6: Oh, gelukkig. De sprookjesboom.
3: Ja.
2: Door. Rustig maar, prinses Assepoester. De kinderen hebben ons geholpen om een toverpoort te bouwen.
6: Ja, een toverpoort?
2: Ja.
6: Maar dat is fantastisch. En wat...
1: Oh, stil eens. Oh, ik hoor iets. Vlug, verstoppen. Verstoppen.
8: Efteling Kids Radio.
9: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.
3: Wij zijn op bomenjacht, wij zijn niet bang. We hebben een beul van rang. Wij zijn op bomenjacht.
10: Ezel, ja, wat is... zijn we er bijna.
3: Ja, we zijn er bijna. Nog een stukje rechtdoor, hoekje om. Hey, maar dat ding daar, dat ken ik niet. Dan moeten we die kant op. Wij zijn op bomen, ja. Nou weet ik het dus niet meer.
10: Volgens mij weten de kinderen waar we naartoe moeten. Moeten wij die kant op? Ja. Moeten wij die kant op?
3: En dat weten jullie zeker?
11: Ja.
3: Oké. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Mijn...
10: Moeten wij door de poort?
3: Moeten wij door de poort? Kom. Wat gebeurt er? Hey, Willem!
2: Hey.
3: Hé, wat is er gebeurd? Ik had dorst. Ik dronk van een drankje.
2: En ik dronk ook van een drankje. Bij dat bejaarde vrouwtje.
3: Bejaard mevrouwtje. Een bejaard mevrouwtje in het sprookjesbos. Maar dat... Dat was heks.
1: Jullie waren betoverd.
3: Betoverd?
1: Ja, jullie waren betoverd door heks.
3: Dat meen je niet.
12: Zodat jullie de sprookjesboom zouden gaan omhakken.
3: Oh nee, dat meen je niet. Jawel. Oh, wat erg.
2: Nou jongens, wat hebben jullie nou over? Betovering en heks?
3: Ja, dat soort dingen gebeuren in het sprookjesbos. Ik zal er die heks met de toverdrankjes... Oh, ik heb bijna de sprookjesboom omgehakt. Ik zal haar eens omhakken. Was er hak. En de paf en de poel en de hak.
2: Ezel, geef maar hier, hoor, die bijl.
10: Maar als ik het goed begrijp, heeft heks ons een streek geleverd.
3: Ja, erg, hè?
10: Rustig maar, ezel. Ik heb een plan.

0: Kom, jongens. Kom. Ja. Wat we gaan doen, het is fantastisch. We gaan afleiden. Ik heb namelijk een bom. Ah, ja. Ja.
1: Jongens, ik denk niet dat... Jongens? Oh,

0: Willem, die is nu de sprookjesboom aan het ommaken. Wat een heerlijk geluid. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak.
1: Nee, Willem, nee, nee, heks. Klinkt dat hak, hak niet een beetje dichtbij?
2: Van onderen! Van onderen!

0: Gaat heen, leidt de weg.
1: Nee! Ga naar die houthakker en eet hem op.
0: Maar ik lust helemaal geen houthakker.
1: Oh, jij lacht! Het is allemaal jouw schuld. Oh,
0: niet kom dus.
2: Zo, nou, die wolf, die kreeg er flink van langs, hè?
3: Ja, en die heks die brouwt voorlopig geen toverdrankjes meer.
2: Nee, daar heb ze nu even geen tijd meer voor. Willem, je bent geweldig! Kom op, jongens!

0: Efteling Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling musical De Sprookjesboom.
2: Wat een avontuur. Wat een avontuur. Ik maak dit echt nooit mee, dat kan ik jullie zeggen. Maar vertel me eens. Was ik nou echt betoverd? Echt waar? Ja, maar dat kan toch niet? Het gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan die echt? Echt? Stel dat het dan toch waar is.

0: Ja? Zeg, hoor ik nou alweer iemand snurken?
1: Ja, kijk. Het is Willem. Hij is weer in slaap gevallen.
2: Oh, dat moet er heel stil zijn.
3: Als Willem morgen wakker wordt, dan is hij weer terug in zijn eigen wereld.
1: Oh, dag Willem. Oh, ik vond het heel leuk dat je bij ons op bezoek was.
3: Ik ook. Ja. Dag Willem. Dag. Kinderen, zeggen jullie ook even allemaal dag Willem?
1: Ja. Ja. Maar ik moet natuurlijk wel heel zachtjes.
2: Ja, doe mij maar na. Welterusten.
0: Vaarwel, Willem.
1: Zo, een klein aandenken, zodat je ons niet helemaal gaat vergeten. Dag, prins Willem.
4: Die nacht sliep Willem heel diep. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, dacht hij heel even dat hij alles gedroomd had. Maar jullie weten wel beter, hè? Want hoe kwam hij dan aan dat kroontje? Sprookjes bestaan. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Jongens en meisjes, ik wil heel graag nog wat zingen met jullie. Doen jullie allemaal mee?

0: Jongens en meisjes, dames en heren, dit was de Efteling Musical, de Sprookjesboom. Je kunt de Efteling Musicals ook bekijken op het Efteling Theater YouTube-kanaal. Ook heel leuk. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: bijt die in je bil.
1: Je chips in de kamer, niet waarom drinken daar? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
3: Ja. Ja, jo. Ja, draak.
2: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
1: Ah.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom.
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij. Dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet. Maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor. Ik wil ook meedoen.
2: Jij? Meedoen?
3: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
4: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
3: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed. Maar als jullie me niet vinden, dan dan wil ik mijn laarzen terug.
5: Oh nee, niet doen.
4: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk. Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag.
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder, belachelijk bedenksel.
1: Huh?
6: Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen teruggeeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja, ja, ja, ja.
7: 1, 2, 3, 4.
1: Oei, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die heks nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien. En hem dus ook niet vinden.
4: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
3: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
4: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
3: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè. Ik ben er toch. En kom op met die laarzen.
4: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee. Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
3: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
4: Ja.
3: Laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
4: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: publiek in mijn ogen. Jullie vinden me geweldig. Niemand is opgewassen tegen de hypnotiserende krachten van de grote Wolverini, de beste hypnotiseur ooit. Ik zoek een geschikte kandidaat.
1: Oh, ik wil wel. Het doet toch geen pijn, hè?
0: Wel nee, meisje, wel nee. Je bent bij mij in goede handen. Kijk in mijn ogen en luister naar mijn stem.
1: Nou, ik weet niet of dat bij mij...
0: Ja, goed, Roodkapje. Je bent van mij. Ik kan je laten doen wat ik wil. Waar heb ik er zin in? In Peking eend? Nee, een kippenboutje is ook lekker. Een lamskoteletje. Kostelijk. Nu een bijna onmogelijke. Doe mij eens na, Roodkapje.
2: Ik ben de grote Wolverini.
0: Kostelijk.
2: Kijk in mijn ogen en luister naar mijn stem.
0: Oh, wat is het dol.
1: Dacht hij nou echt dat ik daarin zou trappen? Doe eens een slang na. Ja! Nee, een koe.
0: Moe.
1: Ja, moe. Nee, een papegaai.
0: Kom ik al.
1: Een olifant. Ah, doe ze allemaal maar. Ga ik even een uurtje weg. Koekjes brengen naar oma. Nou, dag.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom je snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: gedaan, prinses.
1: Efteling Kids Radio.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten." Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar het huisje terug te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimeltjes. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogeltjes hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het donkere bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en alle muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden. "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?" Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans zijn wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes. "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje." Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtte nam ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: het kapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.
1: Ga je mee op vakantie?
2: Ja!

0: Niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: varkentje.
1: Vingers?
0: Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zogezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit. Die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij vrolijk is, ook vrolijk loopt.

hoed ben je onaf. Zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: chips kunnen gaan rond drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Oh ja, oh ja, Max. Moritz. Oeh, je triest, hoor je.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

Oh, dat scheelt.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem
3: hier. Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hey reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog. Ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te komen.
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven, Kabouter Kee kan goed poetsen en ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

0: heb je pech. Al die zorgen eet je weg. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Ben van origine, abediende, die wel dienen. Wat moet ik nou zonder mijn huiselijk karwei? Ach, ooit kon men ons heel goed gebruiken. En ineens was het allemaal voorbij. 10 jaar doelloos wachten, zaten wij naar werk te smachten. Naar wat bezigheid in vak dat wij verstaan. Meestal zitten wij maar rond te hangen. Kletsen maar een beetje, toen kwam jij er op, zakketje.
1: Het is een gast die ons met haar komst verrast. Haalde wijn voor dit festijn en pak servetjes uit de kast. Wil jij 2 kopjes thee? Nou, daar zit ik echt niet mee. Als het water staat te zingen, gaan mijn kopjes vrolijk springen. In mijn thee heb ik trek, hé, wat zie

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg. De, de. Oh, oh, oh, oh, oh. La, land, er. Mooi. Mooi,
1: jongens. Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah, aha.

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?
2: Herinner

0: Sprookje, strakje.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Het is zo grappig. Een reus die het koud had. Te koud. Je moet het zelf zien. Echt, het was te leuk.
1: Wat is het koud? En de winter moet nog beginnen. Ik haat kou. Mijn voeten lijken wel bevroren. En ik haat niet alleen kou, ik haat ook Klein Duimpje. Dat mini-morbel is er nog steeds met mijn laarzen vandoor. En daarom zit ik nu met de gebakken peren. En koude voeten. Oh, waarom overkomt mij dit altijd?
2: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Oh, fuck hier. Ik heb het zo koud. Zo ongelooflijk koud.
2: Maak een einde aan de kou en zoek de rode schoentjes gauw.
1: Rode schoentjes? Wat heb ik nu aan rode schoentjes? Ik wil mijn laarzen. Ik heb het koud. Ga weg.
2: Maak een einde aan de kou en zoek de rode schoentjes gauw.
1: Ja, je haalt wel vol, hè?
2: Ja.
1: Nou, zal ik dan toch maar even gaan kijken? Rode schoentjes? Wat moet ik ermee? Die zijn toch niet warm?
2: Wie de schoen past, trek hem aan. En weldra is het met de kou gedaan.
1: Wie de schoen past? Nou, oké, dat dan maar even proberen, hè. Oh, die schoentjes zijn veel te klein. Ja! Ja, de andere... Ja, wacht eens even. Ah, nu snap ik het. Dit zijn de rode schoentjes. De schoentjes die altijd maar dansen. En ik ga niet meer stoppen. En ik krijg het lekker warm. Dat bedoelde de fakir.
3: Als je zingt, zie je leuke dingen. Als je zingt.
1: Stop, help. Help, ik wil niet meer dansen. Help.
3: Dat zijn nog eens leuke dingen. Een reus die aan ballet doet.
1: Zo, lach je me uit?
3: Nee, sorry.
1: Sorry? Jij roodmantelmormel. Ga jij daarboven maar even afkoelen.
3: Ik wil eruit. Ik wil naar beneden. Ik heb hoogtevrees. Ah!
1: Dat kan me niks schelen. Daarnet moest jij lachen. Nu kan ik lachen. Grappig, zo'n bang roodmutsje.
3: Het is niet grappig.
1: En de fakir kan je niet helpen. Want je kunt nu niet stampen.
3: Stampen? Hoe werkt dat dan?
1: Gewoon zo. Hè? Wat doe jij hier?
2: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Maar dat was niet de bedoeling. Ik deed alleen maar voor hoe je moest stampen.
3: Help me alsjeblieft. Ik durf niet meer naar beneden. Ik wil hier weg.
2: Voor bange meisjes onderneem ik actie. Gebruik mijn tapijtje maar als taxi.
3: Vlieg maar naar Klein Duimpje. We gaan hem waarschuwen voor de reus.
1: Nee! Oh, ik heb het koud en ik wil mijn laarzen terug. Nu heb ik alleen die rode schoentjes. Oh, ik doe ze maar aan, hè. Dan kan ik gaan dansen en ik krijg het tenminste weer warm. Oh, waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
0: Zo zie je maar. Wie het laatst lacht, lacht het best. En dat was Roodkapje in dit geval. Volgende keer vertel ik hoe de draak... Nee, lieve kinderen, dat is weer

0: Betsy. Cool als een kat. Betsy. Zwaar onderschat. Constance. Het is me wat.
1: Mis.
2: Sorry, wat?

0: Tralala.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Efteling Kids Radio.

niet omvallen. Leuk jou te leren kennen, maar ik moet nu gaan.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nee, ze doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem al weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Hou op, hoor.

0: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Het is belangrijk voor u, hè?
1: Ja, heel erg.
0: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
1: Oké, dank u wel.
0: Rolletje lijm. Ja. Zo moet hij weer helemaal heel zijn.
1: Wow! En dan dacht ik dat ik kon toveren.
0: Ach, een kloddertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
1: Dank u wel, meneer.
0: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu. Ja.

0: hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Roodhapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.
1: Cheep, cheep. Zing mee!

zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep, hoera!

0: wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De gekroonde eend. Er was eens een oude koning die bezoek kreeg van een witte eend.
3: Hoek, majesteit,
2: kwekte de eend beleefd.
3: Hoek, de reus die in de bergen woont is dol op eendenvlees. Hoek, hoek, hoek. Hij heeft al veel familieleden van mij opgepeuzeld.
4: Daar moeten we iets aan doen, zei de koning. En hij riep zijn vier zonen bij zich.
5: Jongens, begon de koning, iemand van jullie moet mij opvolgen. Ik heb een opdracht. Degene die de bergreus het land uitjaagt, zal ik tot koning kronen.
2: De volgende dag trokken de vier jongens naar de bergen om de reus te verslaan.
4: Maar de reus was veel te groot en sterk voor ze. Hij pakte hen vast alsof ze dwergjes waren en smeet ze in een hok.
2: Een paar dagen later vertelde de koning aan de eend dat zijn zoons nog steeds niet teruggekeerd waren. Toen vloog de eend zelf maar naar de bergen en landde daar op het water van een bergmeer.
3: Kwak, o neef, wat ben ik blij je te zien. Kwak,
2: kwaakte een grote witte eend.
3: Kwak, gisteren heeft de reus nog twee tantes van je opgegeten. Kwak.
2: De witte eend keek rond.
3: Kwak, er zijn hier veel witte eenden, hè?
2: Zei hij geheimzinnig.
3: Ik heb een plannetje. Luister.
2: De volgende ochtend dobberde hij rustig op het meer toen de reus eraan kwam.
3: Aha, die gekke reus,
2: lachte de eend brutaal.
3: Je kunt me toch niet pakken.
4: Oh nee, brulde de reus boos en sprong in het water. Woest vloog hij op de eend af, maar die dook snel onder.
5: Hé, hey, waar ben je?
2: Riep de reus.
3: Kwak, hier,
2: riep de eend. Een stukje verder naar rechts was hij boven gekomen. Toen schoot hij het riet in en de reus snelde erachteraan. Maar die vond de eend niet.
5: Waar ben je?
2: Riep hij weer.
3: Hier, kwak,
2: klonk het. En nu was de eend weer links van hem. Zo ging het maar door tot de reus wanhopig riep.
5: Hoe kun je nou overal tegelijk zijn?
3: Dat kan omdat ik een tovereend ben,
2: zei de eend kalm.
3: Je kunt me eenvoudig nooit te pakken krijgen.
2: De reus moest niets van toverkunsten hebben. Hij was er zo bang voor dat hij meteen het land verliet en niemand heeft hem ooit nog teruggezien. En kon die eend nou echt toveren? Wel nee, het was steeds een andere witte eend die opdook. Met z'n allen hadden ze de reus goed voor de gek gehouden. De volgende dag werd de witte eend gekroond tot koning van het land. Want hij had de reus verjaagd. En ze leefden nog lang en gelukkig.
6: Kids Radio.
7: Hier hoor je de Efteling.

Ezeltje Strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: vind het duizelig vast.
1: Efteling Kids Radio.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hij is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Het was Ant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
4: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
3: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
4: Ja.
3: Net zoals u.
4: Ja.
3: Anders komen we maar niet, hè?
4: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd, dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij.
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote, soepele passen maken.
1: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
4: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken, toch, broertjes?
3: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
3: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en langniks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst, op je tenen.
3: Ja?
2: Kijk, zo.
3: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa. Oh, ja.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen...
5: Dan
2: draaien...
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee!
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
5: Ja, kom op!
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond. Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag!
8: Dag!
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
6: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
7: Ja! Hij is gigantisch!
6: Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen? Het wordt vast heel bijzonder.
7: Ja!
9: Ah, het wordt geweldig! Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
3: Hey, kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
9: Ja.
3: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
3: Ja.
6: Doet ze niks?
10: Waarom bleef ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
0: Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: chips erin te gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Zo triest. Heimer.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah. Ah.

hier. Och, och, och, och, och, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteegje. Wat drink jij eigenlijk?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

zo graag de held zijn voor één dag. Vaak ben ik heel erg eenzaam.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: adem in. En blazen. Kort kapje. Ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

Efteling Kids Radio.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zo zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanvee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanvee, omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanvee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanvee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenvee kunnen vangen, maar ze gaf niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanvee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 veetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanvee riep: "Kom nou meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe haardos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen. "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!" juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijke oude heks. Terwijl de 7 veetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de veeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de veetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansend terug naar de maanvee. En naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: hartstikke pret.
1: Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

roodkapje hier. Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?

0: schiet helemaal vol.
1: Ja, is mooi, hè?
0: Ja. Wat doen ze dat toch prachtig? Ik wist niet dat hij zo goed accordeon kon.
1: Nee, maar...
0: Gooi nog wat hout op het.
1: Ja, dat is wel echt wel duidelijk.
0: Nog een glaasje.
1: Wil je nog wat kabouter
0: maken? Ja, kabouter. Ze gaat weer verder.

0: op de draak! Oh, wat doet hij nou?
1: Ja, normaal maakt hij het vuur aan en nou blaast hij het uit.
0: Ja, maar het is ook al lang bedtijd, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk. Wel trusteke. Ah, Citra, Citri.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverend mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat. En liet de hofmaarschalk het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen. Is dat alles? Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag. Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen. Dit is het allermooiste wat ik ooit gehoord heb, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven. De nachtegaal zei, ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een tak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op. Jij, die ik verdreven heb, komt mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken? De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik al tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. Als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: in de show.
1: De subscribe-kamers niet erop treden. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Dat is leuk. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, dat, dat, dat. Oh, oh, oh, oh. Ja.
2: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python.
1: Ah, ah.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Oeh, zie je wel? Ik weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sneetjes, bleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling.

Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: naar oma. Oh.
1: Efteling Kids Radio. Ja, beter vinden niet, hè?

0: zien.
1: Kabouterkie hier. Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

0: Oké. Een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dan kun jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: 2,5?
1: Ja!

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
3: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
2: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimels. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden.
3: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
2: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes.
3: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
2: Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtten namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

kapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe, oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: prins voor mij.
1: Tafeltje dekje, ezeltje strekje. Er was eens een kleermaker die 3 zonen had. De oudste wilde meubelmaker worden en na een paar jaar kon hij dat als de beste. Zijn leermeester gaf hem een tovertafeltje cadeau. Als je tafeltje dekje riep, stonden er vanuit het niets de heerlijkste gerechten op tafel. De jongen ging op weg naar huis. Laat in de avond kwam hij bij een herberg aan en omdat hij honger had, toverde hij een lekkere maaltijd op het tafeltje. De herbergier had dat gezien en wilde dat tafeltje ook wel hebben. Midden in de nacht verwisselde hij het stiekem voor een gewoon tafeltje. Thuisgekomen wilde de zoon laten zien dat ze voor altijd genoeg te eten zouden hebben. Hij riep, tafeltje, dekje. Maar er gebeurde natuurlijk niets. De tweede zoon was gaan werken bij een molenaar. Als dank voor zijn hulp kreeg hij een bijzondere ezelcadeau. Als je riep, ezeltje, strekje, dan strekte de ezel zich uit en de gouden munten vlogen onder zijn staart vandaan. Ook hij sliep die avond in de herberg. De oneerlijke herbergier zag wat de ezel kon en verwisselde de wonderezel voor een gewone. Toen de zoon de volgende dag thuis kwam, wilde hij meteen laten zien wat de ezel kon. Maar toen hij riep, ezeltje, strekje, gebeurde er natuurlijk weer niets. De broers kwamen erachter dat ze in dezelfde herberg hadden overnacht en schreven hun broertje een brief waarin ze hem waarschuwden voor de herbergier. De jongste zoon had al die tijd bij een houtsnijder gewerkt. Als afscheidscadeau kreeg hij een zak waarin een knuppel zat. Als je riep, knuppeltje uit de zak, dan sloeg de knuppel in het rond. De jongen kwam aan bij de herberg en hij kwam erachter dat de herbergier het tafeltje en de ezel van zijn broers had gestolen. Hij vertelde hem dat er een schat in de zak zat. Toen de herbergier de schat 's nachts wilde stelen, riep de jongen, knuppeltje uit de zak. Onmiddellijk sprong de knuppel uit de zak en gaf de waard een enorm pak rammel. Die kermde van de pijn en beloofde de jongen het tafeltje en de ezel terug te geven als de knuppel maar op zou houden met slaan. Knuppeltje in de zak, riep de jongen. En de knuppel glipte de zak weer in. Je snapt wel hoe blij de kleermaker was toen zijn jongste zoon met de wonderezel en het tovertafeltje thuis kwam. Hij hoefde nooit meer te werken en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

plotsklaps. De klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.

Ah.